0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Pas goed op jezelf. Vandaag. Dag.
1: Radio Monza. De muziek zegt alles.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

in het afgelopen jaar. Maar de toekomst is nog lang niet in zicht en ik ben niet klaar. Ben nog lang niet daar waar ik ooit wilde komen. Dromen maak ik waar en ik opende vele ogen. Mensen die niet weten zien niets. Maar ooit had ik een kennis en die noemde ik muziek.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: without you.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ze zeggen tijd heelt alle wonden, maar ik merk het niet. Ik wil je bellen, wil je appen, maar zo werkt het niet. Toch wil ik weten hoe het gaat, hoe je dag was vandaag. Of je je beter voelt, of dat je misschien nachten niet slaapt. Mijn hoofd zit vol met gedachten bij die mooie dagen. Samen shoppen door de stad, we hadden niks te klagen. Als ik denk aan die tijd, is de gedachten in mij. Weet

was dat dan niet goed genoeg? Ik zie me zitten hier met jou op een balkonnetje, samen met een bakje koffie in het zonnetje. Even rennen door de stad, lopen naar het park. En onderweg pak ik misschien wel even je hand. Ik vraag me af of je dat ook mist, huilend op je kussen ligt. Of is er alweer iemand die die tranen van je wangen wist? Liefde is wij,

weet ook wel, het past misschien niet helemaal. Toch had ik zo'n goede klik nog nooit echt meegemaakt. En is er ergens nog hoop, ergens geloof? In een tweede kans, waar ik je nu al beloof. Dat ik het volgende keer helemaal anders doe. Dat ik je meer zeg en spreek vanuit mijn gevoel. Want we liepen over paden die nu doodlopen. Maar als de wegen kruisen, sta ik er dan weer voor open.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: my mind made up. Come on, you can get it.
1: Je zegt je bent vrij, maar jij bedoelt, je bent zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

en dan kom ik weer thuis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en

wel, mijn schat, dat ik veel van je hou. Ik hoef je dat niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kroost en zijn vrouw. En toch wil hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor? En

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.
4: De allerbeste classics.
5: 1974.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luisteraars,
3: recht aan uw toestel. And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die mooie muziekjes uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Het is wel weer een leuk begin van de show, de tune van Radio Noordzee Internationaal. De Man of Action van de Les Reed Orchestra. Ik kwam me tegen in het hitarchief. Ik dacht, nou, daar ga ik gewoon eens mee beginnen, maar of niet. Muziek is van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar de Gouden Oude Show. Daar ben je mee verbonden met Studio 2 en laten we snel beginnen in het programma. Ik heb een hele mooie plaat uitgezocht, dus dat gaat weer helemaal goed komen. De komende twee uurtjes, de 120 minuten lang, heerlijke grammofoonplaten. We draaien ze vanaf de LP's en vanaf de singeltjes. Hier zijn de 3 Degrees.

Het is de jaren van de beslissing, of niet soms meneer Harry van Doorn, minister Harry van Doorn. De 3 degrees waren dit met de Year of the Decisions. 1967, terug in de tijd met David Garrick.

Dat is toch heerlijke muziek, of niet? Soms uit 1967 met David Garrick met I Found the Love. Noemen we er gewoon nog in uit 67, of niet? Soms ja, waarom niet? David Garrick. En nu Andy Fischer.

0: Ja, dan heb je de kans dat je zomaar wordt opgegeten of niet. Zoals Mr. Cannibal. Dat was denk ik dan Andy Fischer hier in de show.
1: 1973.
0: Het was een grote dikke hit in 1973 voor de formatie The Dizzy Mint Band. Het blijft toch een leuke plaat of niet. Zoals net zoals die andere, The Opera en FGD in Action. Hier zijn ze met de show.

En langzaam gaan het erger van toren. De voortops met Standing in the Shadows of Love. We gaan op de Franse tour, dames en heren, met de Gilbert Bécaud, L'Important, c'est la rose.

0: hele mooie, of niet, soms moet je een beetje rustig praten te gaan. Je ziet ook bij Rebecco hier in de show met de Lampartant. Zo moet je zeggen, het Lampartant. Het Stella Roos. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Maar eerst eentje uit 1964. Ach, Tom kan het beter zelf roepen.
1: 1964.
0: 1964, dat is de ring van de zombies met Season of Dare.

0: Met Tom.
1: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettende goede Veronica-poos?
0: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.
2: Let op! Veronica's alarmschijf.

Het is een mooi of niet zo lang omschreven Radio Veronica toen tijd met Jurgen en de Fire met The Love of Life. Het is ook zo mooi, dit is tijdloos of niet soms. Ik heb het natuurlijk over de formatie The Cats uit 1972 om helemaal volledig te zijn met The One Way Wind.

Dat is nog eens verrassend. En de Duitse versie of niet soms met de kerst met One Way Win. Is ook zo'n leuke plaat deze van Starbuck met I Got To Know.

Heel langzaam gaan ze weg. Of niet, Starbucks met I Got To Know. Dat is toch wel leuk om ze helemaal uit te draaien, of niet soms? Ja, we draaien ze toch van singeltjes en LP's. En we gaan op de Franse tour met Julien Clerc.

0: De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren.
1: Goud van oud.
0: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

Dat is een geweldige plaat, of niet? Deze van Elmertino met de Vogelaren. De Gouden Oude Show met de muziekjes van toen. Allemaal vanuit Studio 2, ondergetekende Jon de Graaf is de naam, met heerlijke platen. Heerlijke platen. Zoals deze van ook van die LP van The Greatest Love Songs of Wings. Dit is de Silly Love Songs.

Het is een prachtige plaat, of niet? Soms deze van die Electric Light Orchestra. Met Olivia Newton-John, met de gezinnen Doe Hier zijn David D. Dozy, Biggie McIntosh.

0: Dat is voor een hele mooie plaat, of niet? Soms in de ene laatste alweer in het eerste gedeelte van de show met Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Ditch met de Xanadu. The Legend of Xanadu, om precies te zijn.
1: Johan de Graaf met de hits van toen.
0: Dit is de laatste in het eerste gedeelte. Wat is het toch weer snel gegaan, hè? Maar wel een hele mooie van Jeopardy's Child met Such a Funny Night.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws. De Gouden Oude

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Zoals deze van Elvin Stardust. Dat was dan getiteld Pretend. Studio 2, dat is het strijdtoneel van de Gouden Oude Show. Met de muziek is kriskras door elkaar heen. De jaren 60, 70 en 80. Hier is Oliver met Good Morning Sunshine.

0: song.
1: Dat is een mooie of niet, soms deze van Oliver. Eind van de jaren 60 alweer. Good morning, starshine. Ik zei sunshine, maar het is starshine. Ja. Oh, kleine verspreking, dat kan best een keer gebeuren. Ja. Oftewel, dat kan er best over overkomen. Nou, zo erg is het ook weer niet, dat valt best allemaal wel mee. 79, dames en heren, hier zijn de Westars.

Steeler's Wheel in de show. Ik vind het een prachtplaat, moet ik zeggen. Ik heb de tijd niet gehoord, maar ik heb hem gevonden in het grote hitarchief beneden in de kelder. En ik dacht, nou, dat is toch wel weer een leuke plaat om er eens te gaan draaien in de gouden oude show. Straks aandacht voor de zeezenders van toen door middel van de lieveling van Mi Amigo International. Maar eerst even deze mooie van Neil Diamond.

0: mi amigo's lieveling.
1: Het was toen de tijd een lieveling op Mi Amigo Internationaal, 5 augustus 1978. Ik heb het over Emily Starr met Nono Sheriff.

heerlijke plaat of niet, zoals deze van Emily Starr in de show. Het jaar 1978 alweer. Het is het laatste jaar van Mi Amigo Internacional. Lieveling, 5 augustus 1978 uit België was dit Emily Starr. Dit komt uit Nederland. En Sue komt uit Engeland. En Spooky uit Nederland. Swinging on the Star.

Spooky en Sue. Ja, Spooky kon niet zingen. Dat was, nee, dat was de Big John Russell die dat deed. En Sue kon wel zingen. Sue was uit Engeland. Met Swinging on the Star kwam om uit 1974. Hier is Hot Chocolate. It started with a

het blijft toch een echte radioplaat, waar of niet deze? Oh, how I think I love you. Een van de Belgische formatie, de Macduff Dimension. Mooie plaat blijft het nog steeds uit 1979 met P.S. I Love You. Even de piano erbij. Het is niet de pianoman van Billy Joel. Nee, het is Elton John.

zo dames van Toen ik haar gezongen. Is het leuk of niet soms? Ik kwam me tegen in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in het gebouw in de kelder. En alle singeltjes en LP's, Nick is bij elkaar staan gerangschikt. Een mooie plaat van Françoise Hardy.

Ja, een bakje koffie gaat er altijd in, toch niet soms deze? Oost Ibiza komt allemaal uit het jaar 1976 alweer. Nou, dit komt van de jaartjes terug, hoor. In de jaren 60, een heerlijke plaat. 1968 met Dave Clark 5 en You Got What It Takes.

Die oude muziek doet het nog prima of niet, zoals deze. Van Dave Clark 5 met You Got What It Takes. De luidsprekers staan keihard aan hier in de studio. Ja, maar ja, niet harder dan 10, want het is ook oude apparatuur waar wij mee werken. Oude spullen, maar ze doen het nog uitstekend, moet ik zeggen. Dave Clark 5 met You've Got What It Takes. Zo, hè, dan kunnen we even bijkomen. Zo bijna tegen het einde van het programma doen we een hele mooie van Tony Orlando en Dawn.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem, een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. voor het aanleg van nieuwe gazon volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Hedel-Dulsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
12: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
14: Hallo lieve luisteraars van Radio Monza. Wij zijn Monique
15: en Andy.
14: En wat zijn wij ontzettend trots dat wij weer verkozen zijn tot Monza's favoriet.
15: Met onze allernieuwste single spuurste nog dieses glücksgevoel.
12: Monza's favoriet.

0: Familieradio.
1: Op 106.5 FM.
0: Een radio met een warm hart.
1: Radio Monza.
2: Seid ihr startklar? Denn jetzt geht's richtig los.

0: onder de
1: hand. Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken. Bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Dress & Paper Clubs in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be oftewel www.bureautop.be.
5: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assizeproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn 2 dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
8: Dit was het Radio Monza nieuws.
10: Monza's favoriet.
11: Hallo lieve luisteraars van Radio Monza. Wij zijn Monique
12: en Andy.
11: En wat zijn wij ontzettend trots dat wij weer verkozen zijn tot Monza's favoriet.
12: Met onze allernieuwste single spuurste nog dieses Glücksgefühl.
10: Monza's favoriet.

0: Zonnestraatstraat, een hele goede morgen van een iets wat bewolkt Kinrooi. Maar de zon schijnt eventjes boven op Kinrooi en omstreken. Hij is er weer, ik ben er weer. Live uit de studio's van Radio Monza. Mijn naam is DJ Joe. Tot 11 uur, blikken gastheer. En iedereen is van harte welkom in de Assenstraat nummer 1 in Kinrooi. Voor een puntje, groot of klein, moet je bij Radio Monza zijn. Ik was er klaar voor.
1: Hallo, goedemorgen, hier ben ik.
0: Voor de mensen die aan tafel zitten of aan tafel gaan, smakelijk eten. En blijf luisteren naar de programma's van Radio Monza. 106.5, 105.6 of via internet. Dat kan allemaal. Nogmaals een hele goede morgen.

jaren 60, 70, heel populair. Op feesten en partijen. Christian Anders, Genix voorbij. Iedereen, van harte welkom hier bij Radio Monza. In de Haasestraat.

Samba, hey! Dat was hier bij Radio Monza. Naar DJ Joe. Zoekjes aanvragen kan vandaag helaas niet. Onze basis streng maar rechtvaardig. En zeg altijd, muziek, muziek, muziek moet er zijn. En we doen dat ook, hè.

Mammerstein und Eisenbrecht met deze plaat van Umbert van Treffy Deutscher. Deze dan, Gloria van Umberto Tozzi. Eventjes naar Italië.

Johnny Wiglin mag je dikwijls de revue passeren hier bij Radio Monza. In Zaire, nee, in Kinrooi zijn we in Zaire, daar gaan we niet naartoe. Daar gaan we niet naar heen naartoe, maar we blijven hier in Kinrooi. En Johnny Wiglin in Zaire, deze dan.

Van Duitsland gaan we terug naar België. Tina Rosita en rozen uit het zuiden. Ja, het zijn ook mooie rozen, denk ik wel. Ook rode rozen. Een lekker heerlijk waltje. Tina Rosita.

Ze draait al jaren mee in de showbiz. Tina Rosita. Nog altijd een van de partynummers van Tina Rosita, Rozen uit het Zuiden. En deze dan.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
4: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerken, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerken, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
5: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo Fondue Set, 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen, 10.625. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, 15.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 13.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
8: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
9: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Kom eens luisteraars, nog een hele goede morgen. De zon schijnt lekker boven Kinrooi en omstreken. Hopelijk wel.
1: Iets verandert elke dag. Hoop te steken op een zon.
0: Als je al verstand bent op Radio Monza, zit je goed tot 11 uur. En waar je ook gaat, waar je ook staat, Radio Monza, nog altijd paraat. Nogmaals een goeiemorgen.

Melodische geluiden van onze goede vriend Willy Sommers. En hebben we deze nog? Bobby aan het schoepen. Oud tot vriest in Madagascar.

Beste singles denk ik wel, André Hazes. Uit de jaren 90. Maar helaas, te vroeg van ons heen gegaan. André Hazes, zij geloofde mij. Dat was een goede morgen.

wat dat betreft, het blijft nog altijd prachtige muziek. Dat was hier bij Radio Monza met DJ Joel. Bobby Solo mag je niet ontbreken met Uno Lacrima Sulviso.

Van Italië gaan we terug naar Nederland. Het woordje van Corrie Konings. Een duizendmaal aan jou gedacht. Dezelfde mensen die houden van Corrie Konings.

Zoals ik al zei, één van de beste singles van Corrie Konings, duizendmaal aan jou gedacht, dat doen we altijd. We gaan eentje terug in de tijd met deze mooie plaat van The Legend of Xanadu, Dave D. Dozy Bicky, Mick & Titch. Dezelfde rockliefhebbers. Mooie knop, een beetje harder draaien denk ik wel. Esther.

Deze Bucky met een ditch. Uit de jaren 60. Heel populair. De Legend of Sanadu, Dave Day, Doodsbeekje, Megan Titch. En deze dan, speciaal voor de mijnwerkers. Of ex-mijnwerkers, zou ik zeggen.

Uit de vele albums van The Amigos. En zo mogen we niet ontbreken bij Radio Monza. Das Wasserschiff verlässt den Hafen. We gaan nog eventjes terug in de tijd met deze mooie plaat van Wings en Mall of Kintyre. We gaan zo langzaam naar het einde van dit programma, maar zo zijn we nog niet.

De middagsingels van de formatie Wings en Mall of Kintyre. Zullen we maar zeker. We gaan eventjes terug in de tijd met deze mooie plaat van The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En ik wil de mensen bedanken die gebeld hebben, uiteraard. En maak er een fijn weekend van. Ik zou zeggen, bij leven en welzijn, tot over 8 dagen ben ik er weer. Dan ben ik in Monza hier, zaterdagmorgen, zonder zorgen. Elvis Presley, let me be your teddy bear. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai, en tot volgende week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Nehru-Termazijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assizeproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Welkom bij een nieuw uur vol muziek. Dit is het Platenpaleis. Danny Verhagen.

blijft een leuke ritme deze uit de jaren 70, Marshall en Hain. En Dancing in the City. En laten we het bij de volgende eens een keertje een klein beetje rustig houden. Deze van Art Garfunkel. En Bright Eyes.

geschreven door vader Abraham, Pierre Cartner. En zij mocht deze inzingen, Donkere Dagen. En wij hadden het natuurlijk over Sieneke.

22 minuten over de 11, beste mensen. Welkom nog altijd hier in het Platenpaleisprogramma. Altijd al een leuk nummer geweest, deze van ABBA en Chiquita uit 79. En deze is ook zo mooi om na te luisteren. Major Dundee.

Can I dream tonight? Can I dream about you tonight, moet ik zeggen. Deze van Major Tony. En we gaan naar de eindjaren 80, 89 om precies te zijn. Toen kwamen zij binnen in de hitlijst van de top 30. Highlands and One More Time.

0: Heb het altijd een leuk nummer gevonden, deze van Highlands. Uit 1989 en One More Time.
1: Radio Monza. Steeds weer tijdloos goed.

Voor als je het nog niet wist wie deze eigenlijk zou geweest zijn, Luc van Meeuwen. Dat was hij. En een lied voor jou alleen. We blijven eventjes bij het Nederlandse lied, waarom ook niet, hè? We zijn niet voor niets Radio Monza. En daar zijn we groot mee geworden met het Nederlandse lied. Dit is Luc Steno.

alom bekend, deze uit 1985, de Moonlights. En wij draaiden uiteraard Jij Alleen. En dan zou nu moeten komen deze dame, jawel, daar is ze dan, Annie Schilder. En You Are My Hero, zowat de voorlaatste voor het eerste deel van dit Platenpaleisprogramma.

en was dit toch wel niet meteen de voorlaatste voor het eerste deel van het Platenpaleisprogramma. Beste mensen, na 12 uur zijn wij er weer voor het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. Ik zou zeggen, blijf lekker bij ons, eet smakelijk zo dadelijk als je gaat eten. En wij zullen de rest dan wel doen. We gaan eruit met Pussycat en Smile. Nog tot dadelijk.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met full color copy center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs. Domo fondue set. 43.983. De 23e prijs. Een Domo elektrische deken 2 personen. 10.625. De 27e prijs. Een Kalor kledingstomer. 50.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 30.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november.
3: op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooi of op afspraak met het winnend nummer. Voor verder info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
6: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstellen voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Ilderdelse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Ilderdelse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza. Het nieuws. In het West-Vlaamse Roeselare is gisteravond een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedde hevig binnen in de gebouwen en de dikke rookpluim is tot ver in de ombrek te zien geweest. De oorzaak van de brand voorlopig onduidelijk. Opvallend, het is al de tweede keer in amper een paar maanden tijd dat exact hetzelfde bedrijf door een zware brand wordt getroffen. De brandweer is nog steeds aanwezig. De Russische president Poetin beweert dat Rusland geen enkele intentie heeft om een oorlog te starten met Europa. De verklaring komt er nadat verschillende Europese veiligheidsdiensten de afgelopen weken aan de alarmbel trokken. Zo liet de Tsjechische inlichtingendienst onlangs nog weten al binnen enkele maanden een mogelijke Russische aanval te verwachten. Poetin doet die waarschuwingen nu af als onzin. Maar Poetin heeft ooit ook gezegd dat hij niet van plan was Oekraïne binnen te vallen en dat hij aan het oefenen was langs de grens. Misschien herinnert u zich dat nog. Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, heeft gezegd dat het mogelijk is dat artificiële intelligentie 1 miljard doden kan veroorzaken. Dat zei hij in een interview met NBC News. Gates roept op tot regelgeving. AI is krachtig genoeg om gebeurtenissen te leiden die 1 miljard doden tot gevolg kunnen hebben. Er is nooit een wapen zo krachtig geweest als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die gebruik maken van AI. Gates vindt dat de wetgever in actie moet schieten en dringend. Niemand geloofde dat zelfregulering zal volstaan, zo verklaarde Bill Gates nog. Onze Rode Duivels hebben een droomstart genomen onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De nationale ploeg won de openingsmatch in de Nations League met 0-2 van Italië in Rome. Goudhaantje Mika Gods opende na 20 minuten de score met een knappe binnentrapper. In dezelfde groep won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Maandag spelen de Duivels al tegen de Fransen. Onze zuiderburen moeten het dan wel zonder topspits Kylian Mbappé doen, want die viel geblesseerd uit. De weersverwachting dan. Het is in het westen aan de kust bewolkt bij 20 graden. Het oosten en het centrum krijgt veel meer zon, 24 graden. Zondag een warme topdag, na een wisselvallige maandag met kans op een bui. Vanaf dinsdag officieel start dan het warme nazomerweer bij 28 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws. Welkom bij een nieuw uur. Vol muziek. Dit is Radio Monza.

0: herkent met deze Take My Breath Away. Beste mensen, wees welkom.
1: Radio Monza, jouw paleis, vol platen. Radio Monza.

0: together.
1: En dan zie je maar weer hoe snel een tijd voorbij vliegt. Want het lijkt alsof dit nummer nog maar pas gemaakt is en op plaat gezet is. Maar nee hoor, 17 jaar oud al, 2009. The Editors and No Sound But The Wind draaiden wij voor jullie. En deze is ook zo mooi om naar te luisteren. Smith & Burrows, When The Thames Frozen.

0: Hij blijft mooi, deze van Smith en Burroughs. When the Thames has frozen.
1: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
0: Terug eventjes naar het Vlaamse lied. Deze kennen jullie ongetwijfeld ook. Petra en Vlaanderen mijn land.

Helemaal tot op het einde kregen jullie hem van mij uit deze uit 1988. En Petra en Vlaanderen, mijn land. En deze ook zo mooi om na te luisteren. Louis Tucker en Midnight Blue.

leuke muziek op dit uur van de dag en op deze zaterdagnamiddag, 1:03. Beste mensen, wij draaien Air Supply For You en All Out Of Love. En zo hebben wij nog heel even te gaan hier in dit platenpaleis. Nog een kleine, het is nu 2:30, laten we zeggen. Maar een kleine kwartier hebben we hier nog te gaan. En dan mag deze bijkomen. De Shuffles.

0: blijft mooi, hè? Deze, ook al is hij 57 jaar oud, dit nummer uit 1969. Het blijft altijd mooi om naar te luisteren. Shalala, I need you. En wij draaien uiteraard muziek van de Shuffles.
1: Hij loodst je door de mooiste muziek heen. Dit is het Platenpaleis met Danny Verhagen.
0: Zo is dat. Dit is Bart van den Bossen. En de boom.

Ik hoop dat je bij je thuis een boom hebt staan. En dat je na dit muziek, na het luisteren van dit nummer, eventjes naar buiten gaat en die boom eens een keer een ferme knuffel geeft. Bart van den Bossen draaiden wij voor jullie. Uit 1993 en het prachtige De Boom. En dit is Rob de Nijs. Ook alweer van een nummer uit 26 jaar geleden. De laatste zomer van de eeuwen.

0: Twee keer heeft de man dit nummer gemaakt. Eén keer met plaatsnamen uit Nederland. Dat was de allereerste keer. En de tweede keer heeft hij dat nummer opnieuw gemaakt met plaatsen uit Vlaanderen. Omdat we wisten, mensen die weten of die Rob de Nijs goed kenden en goed volgden, wisten dat Vlaanderen in zijn hart lag. En daarom dit nummer, Laatste Zomer van de Eeuw. En wij draaiden uiteraard Rob de Nijs. En we blijven rustige muziek draaien. Eventjes bezinnen. Dit is Benny Nijman.
1: Sinds je wegging, ben ik vaak alleen. Toen je plotseling in de nacht verdween, omdat ik het niet begreep. Het ging ook veel te snel, veel te onverwacht.

0: Ook weer zo'n man die indruk heeft nagelaten in zijn muziek.
1: Omdat jij voortleeft in mijn hart.
0: En we hadden het natuurlijk over Benny Nijman. Omdat je voortleeft in mijn hart.
2: In je oren alleen maar het allerbeste.
3: Give me a beat.
2: Dit is Radio Monza.

0: En met Bruce Springsteen, Tunnel of Love op de achtergrond, nemen wij afscheid van dit Platenpaleisprogramma. Daar hebben jullie de afgelopen 2 uur mogen naar luisteren. Maken wij een afspraak voor volgende week? Dat doen we. Graag dan. Met veel plezier. Veel plezier nog met de volkomende collega's. Maak er nog een mooi weekend van. En een zeer zonnig weekend. En horen wij elkaar komende zaterdag tussen 11 en 1 opnieuw in een nieuwe aflevering van het Platenpaleis. We gaan eruit met de Dire Straits, Ticket to Heaven. Nog een heel fijn weekend. En graag tot een volgende.
1: Het Platenpaleis. Steeds weer goed.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allez, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neeroeteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be. Elantalen Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantalen Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
7: Veilig rijden en soepel trappen. Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft de Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar €18.000 zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt €12.000 per jaar. Een kot kost je tegenwoordig gemiddeld net geen €6.000 per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen €178 miljoen op de spaarrekeningen. En als we alle VZW's erbij halen waar de kerk mee verbonden is, gaat het om 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering gaat eens kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin 20. Ze worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er over andere dingen gepraat kon worden, maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met de renners communiceren met briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten en dus zoeken ze alternatieven. Straks beginnen de vrouwen trouwens aan de WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij 22 graden. Morgen veel zon, 25 graden. Maandag kans op wat regen, ook dan 25 graden. Dinsdag zon, we halen dan 28 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: leven zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Gebroeders Versson doe-het-zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwaldberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Studeren aan de hogeschool of universiteit is in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden, blijkt uit berekeningen van de Thomas More Hogeschool. Een student die op kot gaat kost gemiddeld €18.000 per jaar. Wie pendelt kost jaarlijks €12.000. Een deel van die kosten hadden ouders thuis sowieso ook wel, maar een kot kost gemiddeld net geen €6.000 per academiejaar. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft deze zomer €1,5 miljoen moeten uitgeven aan noodherstellingen na extreme hitte. In totaal raakten bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd. Het gaat hierbij enkel om de Vlaamse gewesten snelwegen. Op de lokale wegen was er ook schade. Door de opeenvolgende hittegolven ging vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor zware verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. Door dringende werken is de tunnel het hele weekend dicht, tot maandagochtend 5:30. Automobilisten krijgen de raad om de ruime omgeving van Tervuren zoveel mogelijk te vermijden. In het Franse Toulouse is een macabre ontdekking gedaan bij een lokaal ziekenhuis. In een afvalcontainer zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 foetussen aangetroffen. De ziekenhuisdirectie vermoedt dat een personeelslid de lichamen daar heeft gedumpt. De betrokkenen is intussen geschorst. Zowel het Franse gerecht als het ziekenhuis zijn een grootschalig onderzoek gestart. Bij de zware ontploffing van gisteren in het centrum van Athene zijn nu officieel 2 doden geteld. Hulpdiensten hebben de lichamen van een man en vrouw geborgen onder het puin van het ingestorte gebouw. De vrees bestaat dat de balans zwaarder zal worden, aangezien er nog altijd 4 mensen vermist zijn. Een gaslek is de meest waarschijnlijke oorzaak. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen af in het noordwesten, terwijl het zuidoosten volop van zon profiteert. Blijft nagenoeg droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met veel zon, 25 graden. Maandag stijgt de kans op regen, zwoel, bij 26 graden. Maar dinsdag keert de zon krachtig terug met temperaturen tot 28 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait en slustert met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee. En de kippen, pak, pak, of de vogels,

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson, inkom is gratis.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elantale Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flamenkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantale Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. kracht in je leven.
7: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
8: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
9: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Rond dit tijdstip start in de schoot van de Vlaamse regering een nieuwe ronde in het begrotingsoverleg. Minister-president Diependaele kiest vandaag eerst voor bilaterale gesprekken. Hij zit nu samen met Vooruit en praat straks één op één met CD&V. Dat de drie partijen niet meteen gezamenlijk aan tafel gaan, doet vermoeden dat het allemaal stroef is, maar Diependaele zelf verklaarde dat er geen enkel probleem is. De minister-president mikt nog altijd op een definitief begrotingsakkoord tegen morgenavond. Maandag namiddag moet hij dan zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaamse parlement. Maar of dat lukt, dat valt nog maar te betwijfelen. De rust in de Belgische gevangenis is hersteld na de 24-uren-staking van gisteren. Personeel had het werk voor een etmaal neergelegd om opnieuw te protesteren tegen de aanhoudende overbevolking, de torenhoge werkdruk en het acute personeelstekort. Op verschillende locaties moest de directie gisteren nog personeel opvorderen om de minimale dienstverlening te garanderen, maar vandaag zou er geen hinder zijn. In de Griekse hoofdstad Athene zijn na de zware ontploffing van gisteren nu officieel twee doden geborgen. Het gaat om een man en een vrouw wiens lichamen werden gevonden onder het puin van een ingestort pand met twee verdiepingen. De reddingsdiensten vrezen dat het dodental nog kan oplopen, aangezien er nog vier mensen vermist zijn. Een gaslek is nog steeds de hoofdverdachte oorzaak. Deze namiddag en avond schuiven er wat wolken over het noordwesten, terwijl het zuidoosten van het land volop geniet van zon. Blijft overal zo goed als droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met overvloedig zon en temperaturen die vlotjes klimmen tot 25 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en FC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en FC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
11: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Rond dit tijdstip start in de schoot van de Vlaamse regering een nieuwe ronde in het begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen kiest vandaag eerst voor bilaterale gesprekken. Hij zit nu samen met Vooruit en praat straks één op één met CD&V. Dat de drie partijen niet meteen gezamenlijk aan tafel gaan, doet vermoeden dat het allemaal stroef is, maar Diependalen zelf verklaarde dat er geen enkel probleem is. De minister-president mikt nog altijd op een definitief begrotingsakkoord tegen morgenavond. Maandag namiddag moet hij dan zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaamse parlement. Maar of dat lukt, dat valt nog maar te betwijfelen. De rust in de Belgische gevangenis is hersteld na de 24-uren-staking van gisteren. Het personeel had het werk voor een etmaal neergelegd om opnieuw te protesteren tegen de aanhoudende overbevolking, de torenhoge werkdruk en het acute personeelstekort. Op verschillende locaties moest de directie gisteren nog personeel opvorderen om de minimale dienstverlening te garanderen, maar vandaag zou er geen hinder zijn. In de Griekse hoofdstad Athene zijn na de zware ontploffing van gisteren nu officieel twee doden geborgen. Het gaat om een man en een vrouw wiens lichamen werden gevonden onder het puin van een ingestort pand met twee verdiepingen. De reddingsdiensten vrezen dat het dodental nog kan oplopen, aangezien er nog vier mensen vermist zijn. Een gaslek is nog steeds de hoofdverdachte oorzaak. Deze namiddag en avond schuiven er wat wolken over het noordwesten, terwijl het zuidoosten van het land volop geniet van zon. Blijft overal zo goed als droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met overvloedig zon en temperaturen die vlotjes klimmen tot 25 graden.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, Voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekker pot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: De Vlaamse regering is het begrotingsoverleg opnieuw opgestart. Minister-president Diependaele kiest voor een opvallende strategie en voert aparte bilaterale gesprekken met coalitiepartners vooruit in CD&V. Maar de klok tikt onbarmhartig verder, want maandagmiddag moet Diependaele zijn cruciale septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Volgens de minister-president zelf verloopt alles naar wens en is een definitief akkoord tegen maandagochtend perfect haalbaar, zo zei hij. In Parijs wonen op dit moment naar schatting zo'n 600.000 mensen een historische openluchtmis bij, voorafgegaan door paus Leo XIV. De kerkvader is sinds gisteren op officieel bezoek in Frankrijk. Meteen na de mis reist hij door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Maandag zet de paus een Franse reis verder richting Metz, waar hij onder meer een toespraak zal houden over de toekomst van Europa. Een zware brand van gisteravond bij het afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is accidenteel ontstaan. Dat is de conclusie van een expert van het parket na een eerste onderzoek ter plaatse. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. De brandweer moest gisteravond de hulp inroepen van omliggende korpsen en had tot vanochtend vroeg nodig om het vuur volledig onder controle te krijgen. Er raakte niemand gewond. De Brit George Russell heeft de grote prijs Formule 1 van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. Russell vertrok van op de pole position en reed nagenoeg de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen finishte tweede. Onze Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli werd knap vierde en behoudt zijn leidersplaats in het wereldkampioenschap. Minder geluk was er voor regerend wereldkampioen Norris. Hij moest de strijd staken na een zware crash. En in Canada is het startschot al gegeven voor de wegrit van de vrouwen op het wereldkampioenschap wielrennen. Peloton staat voor een loodzware pittige onderneming, 180 kilometer met 2500 hoogtemeters. Onze landgenote Kopecky geldt als een van de absolute topfavorieten voor de wereldtitel. De sfeer in de Belgische selectie is optimaal en Kopecky gelooft volop in haar kansen dankzij een ijzersterk team rondom haar. De ontknoping en aankomst in Canada die worden verwacht rond 19:15 vanavond. Deze namiddag en avond schuiven er wat wolken voor de zon, terwijl in het zuidoosten de zon in de meeste gevallen blijft schijnen. Het is nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen een schitterende dag met veel zonneschijn, 25 graden. Maandag stijgt de kans op wat lichte regen bij opnieuw 25 graden. Maar dinsdag keert de nazomer krachtig terug met veel zon en temperaturen tot 28 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt. Ik ben wie ik ben en dat blijf ik voor altijd.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
5: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Giro Jeugd in Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing. Een datalek bij softwareplatform Twizit wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Giro Jeugd Vlaanderen bevestigt dat er een aanval was. Andere verenigingen maken ook gebruik van het platform. Twizit nam intussen al veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanochtend nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig doventolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra geld voor uitgetrokken en aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk en vanavond gaat hij nog naar Lourdes. De Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele tijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli vierde. Die blijft ook leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en de volgende dagen mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Hoi hoi, goeie avond, lieve radiovrienden. Zaterdagavond, dat betekent Oldies en Goldies met Sandra. Twee heerlijke uurtjes vol muziek, meezingers, herinneringen en verhalen. En ja, ik ben jullie gezelschap tot Jan van Bussel het weer met volle goesting van mij overneemt. Voilà. Ik kreeg vorige week een cd met twee nummers op. Ik beluisterde ze in mijn autootje. En echt waar, hoe cool is dat? Ik zou graag weten wie allemaal hiervoor gezorgd heeft. Maar nu krijgen jullie de primeur. Het eerste nummer deze week, het tweede de volgende week. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik.

Heerlijk dansnummer deze van Whitney Houston. Deze kennen jullie zeker en vast ook wel. Een echte meezinger deze van Lynn Anderson. I never promised you a rose garden.

I never promised you a rose garden. En als het vandaag, gisteren of eergisteren eens even tegen zat, wel, je moet altijd denken, alles komt goed.

3 met de zomer van Oya Lele. Wel een echte hit deze zomer. Eens even kijken. Een volgend nummertje dat heb ik zelf leren appreciëren. Het is er eentje van Billy Ocean. Red Light Spells Danger. MUZIEK

Red Light Spells Danger van Billy Ocean. Zoals jullie mij wel kennen, we vliegen bij ons in dit programma heel vaak van het ene in het andere muziekgenre. Maar deze is een verzoekje en ik vind het zelf ook een heel erg leuk nummer. En natuurlijk, het komt uit een prachtig jaar, 1978 natuurlijk. Het is er eentje van Bobby Prince. En de titel is Ave Maria, ik bid tot jou.

We gingen terug naar 1972, naar Volendam, want daar kwamen deze mannen vandaan. Dit waren de Cats. Iets later dan eentje uit de 80s. Ik zeg wel vaker de Goombay Dance Band, maar men zegt ook wel Gigi Anderson. Dit is African Baby.

ben. Ramalama, bamalama, rock and roll is king. Rock and roll is king. En wat vliegt de tijd weer snel. Bijna 7:15 alweer. Ik ga wat Nederlandstalige nummertjes draaien. En een eerste is Babe, ik wil van je houden.

Happy en happy waren dit, als ik me niet vergis. De reclame en ook het nieuws komen er weer heel snel aan. Net zoals de maand oktober ook steeds dichterbij komt. En het volgende nummer, dat draai ik eigenlijk enkel in de maand september. En het is zo mooi ook, deze van Mieke. En ik hoop dat jullie ook gezellig nog bij ons blijven. En dat jullie na de klok van 7 er ook nog zijn. Dit is Mieke met Zomaar een dag in september.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing.
9: Canadastraat 38 in Neerouteren, Mazeik.
8: Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
9: iedereen is van harte welkom.
8: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing.
9: De place to be.
8: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
9: The Dancing Neerouteren.
8: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren, Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91.
10: The Dancing.
11: Wij zien je graag op de dansvloer.
12: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
13: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
14: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
15: Zondag Matinee Live. Op zondag 4 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Keunderhooi. Presentatie Hans Larsson, inkom is gratis.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza. Het nieuws.
17: Op dit moment zijn de 3 Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Vooruit samen om te onderhandelen over de begroting. Vlaams minister-president Diependalen voerde eerder nog intensieve 1-op-1 gesprekken met de coalitiepartners om de violen te stemmen. De kans is groot dat er de hele nacht zal verder gepalaverd worden. De deadline is onbarmhartig, want maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden en ouders op tot grote waakzaamheid na een datalek bij Twizit. Dat is het softwareplatform dat de jeugdbeweging gebruikt voor de ledenadministratie. Giro Jeugd Vlaanderen zegt dat er inderdaad wel wat gegevens zijn buitgemaakt. Ook heel wat andere sport- en jeugdverenigingen maken gebruik van Twizit. Maar het platform heeft intussen wel extra veiligheidsmaatregelen genomen om verdere lekken te voorkomen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op het Italiaanse eiland Sicilië door een grote aswolk van de vulkaan Etna. En daardoor is de luchthaven van Catania dicht. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De gestrande reizigers zullen vermoedelijk pas morgen of maandag naar huis kunnen. Brussels Airlines heeft ook de geplande vlucht vanuit Brussel naar Catania vanavond geschrapt. In het centrum van Parijs heeft paus Leo XIV een indrukwekkende openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Volgens de lokale autoriteiten bracht de mist maar liefst 700.000 gelovigen op de been. De paus is sinds gisteren op staatsbezoek in Frankrijk en reist vanavond door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Bij de zware ontploffing in het centrum van Athene is de dodentol opgelopen tot 6, dat meldt de Griekse omroep. De lichamen die onder puin van het ingestorte gebouw werden weggehaald zijn nog niet officieel geïdentificeerd. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een bejaard Grieks koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Een gaslek is vermoedelijk de oorzaak. De Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland van morgenavond vindt dan toch gewoon plaats. Er was de afgelopen dagen grote twijfel na kritische uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de Voetbalbond is er een interne stemming geweest binnen de spelersgroep, waarbij de meerderheid besliste om te voetballen. De wedstrijd wordt morgenavond uit veiligheidsoverwegingen gespeeld in Hongarije. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen wacht ons een schitterende zonnige dag. Temperaturen klimmen vlotjes naar 26 graden. Maandag stijgt de kans op lokale buien, maar de dagen daarna keert het na zomerweer in volle glorie terug met pieken tot 29 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Hoi hoi, de zaterdagavond schuift stilletjes verder. De dag maakt plaats voor de avond. En misschien wordt het bij jou thuis ook allemaal een beetje rustiger. Geen haast, geen gedoe. Ik neem jullie mee van de ene oldie naar eender welke hedendaagse plaat. Want mijn muziekhart kent geen grenzen. Dit is Oldies and Goldies met Sandra.

We luisterden naar Tracy Ullman met Breakaway, gevolgd door Doe Maar, sinds een dag of twee. En nu gaan we verder met een nummer van Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love.

Wat een mooie Sanne met Als ik je voetstap hoor. Zo'n nummer heeft niet veel uitleg nodig. Wie weet welk mooi verhaal het volgend lied bij jou naar boven brengt. Dit is de avond van Boudewijn de Groot.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Genesis met Invisible Touch. En zoals jullie weten mag in mijn programma zeker Dolly Parton nooit ontbreken. Wat dachten jullie van deze? Loving You.

met Halfway to Tucson. Het is 7:30 weer geweest. Vroeger als kind luisterde ik heel graag naar het volgende plaatje wat klaar ligt. En misschien is het wat ouderwets en niet meer van deze tijd. Maar ik vind het nog altijd heel erg mooi. Het heeft niet altijd, of het hoeft niet altijd, hip of nieuw te zijn. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Dit is Mieke met Klein Klokje.

Springsteen, Tougher Than The Rest. We gaan naar het jaar 1981, Nederlandstalig dan nog wel. Dit is Drukwerk met Je Loog Tegen Mij.

Ja, met deze gingen heel wat jaartjes terug in de tijd, namelijk terug naar het jaar 1968. Dit was John Rawls met If I Only Had Time. En eens kijken, op een kop, 20 jaar nadien kwam deze van Bon Jovi uit. Dit is These Days.

En dat was er eentje uit 1988, Bon Jovi met These Days. De muziek hier, die gaat nog lekker verder, maar mijn tijd zit er stilaan op. En nu geef ik met heel veel plezier de microfoon door aan de man die jullie ondertussen ongetwijfeld ook al heel goed kennen. En graag horen ook, ja. Jan van Bussel natuurlijk. En jullie, alle bedankt om te luisteren. Hou jullie goed. Het beste en doe het vooral lekker rustig aan. Heel veel liefst, dit was Oldies en Goldies met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. Op dit moment zijn de drie Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Vooruit samen om te onderhandelen over de begroting. Vlaams minister-president Diependalen voerde eerder nog intensieve 1-op-1 gesprekken met de coalitiepartners om de violen te stemmen. De kans is groot dat er de hele nacht zal verder gepalaverd worden. De deadline is onbarmhartig, want maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden en ouders op tot grote waakzaamheid na een datalek bij Twizit. Dat is het softwareplatform dat de jeugdbeweging gebruikt voor de ledenadministratie. Giro Jeugd Vlaanderen zegt dat er inderdaad wel wat gegevens zijn buitgemaakt. Ook heel wat andere sport- en jeugdverenigingen maken gebruik van Twizit. Maar het platform heeft intussen wel extra veiligheidsmaatregelen genomen om verdere lekken te voorkomen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op het Italiaanse eiland Sicilië door een grote aswolk van de vulkaan Etna. En daardoor is de luchthaven van Catania dicht. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De gestrande reizigers zullen vermoedelijk pas morgen of maandag naar huis kunnen. Brussels Airlines heeft ook de geplande vlucht vanuit Brussel naar Catania vanavond geschrapt. In het centrum van Parijs heeft paus Leo XIV een indrukwekkende openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Volgens de lokale autoriteiten bracht de mist maar liefst 700.000 gelovigen op de been. De paus is sinds gisteren op staatsbezoek in Frankrijk en reist vanavond door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Bij de zware ontploffing in het centrum van Athene is de dodentol opgelopen tot 6, dan meldt de Griekse omroep. De lichamen die onder puin van het ingestorte gebouw werden weggehaald zijn nog niet officieel geïdentificeerd. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een bejaard Grieks koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Een gaslek is vermoedelijk de oorzaak. De Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland van morgenavond vindt dan toch gewoon plaats. Er was de afgelopen dagen grote twijfel na kritische uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van Voetbalbond is er een interne stemming geweest binnen de spelersgroep, waarbij de meerderheid besliste om te voetballen. De wedstrijd wordt morgenavond uit veiligheidsoverwegingen gespeeld in Hongarije. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen wacht ons een schitterende zonnige dag. Temperaturen klimmen vlotjes naar 26 graden. Maandag stijgt de kans op lokale buien, maar de dagen daarna keert het na zomerweer in volle glorie terug met pieken tot 29 graden.
4: Dit was het Radio Monza.

Goedenavond, goedenavond luisteraars. Het is eigenlijk toch al 3 minuten na 20 uur. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavond show. Zelfs elke zaterdag tussen 20 en 23 uur, luisteraars. Voilà. Voor mij was het natuurlijk wel Sandra en dus voor Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, hoort u natuurlijk meer en meer. En luisteraars, voilà. Eerst allemaal een goede avond. Blijf natuurlijk wel genieten tot 23 uur, luisteraars. Voilà.

ja, hey, toch speciaal voor deze Jan van Bussel weet u natuurlijk wel meer en meer. Zijn natuurlijk wel deze heren van de Lakerman, de bijluisteraars. Hola, daar is Jan van Bussel bij Radio Monza, luisteraars. Voilà.

het waren natuurlijk wel drie zingers bij elkaar. De eerste was natuurlijk wel Status Quo, Rocking All Over The World. De tweede was uit Oerentart, was eigenlijk toch speciaal voor deze Noah-luisteraars. En de derde was natuurlijk Hosanna met Kleine Vogel. En toch voor Bunya met Farah erbij. Drie goede karakters bij elkaar, luisteraars, voilà. Maar de volgende single is eigenlijk toch speciaal onze collega B.O.B.O. Of zullen we zeggen Bobo. Gisteren is hij jarig geweest, luisteraars. Van mij krijgt hij natuurlijk een single van niemand minder dan Wiltura, luisteraars. Voilà.

Toch een goede single van niemand minder dan deze Wiltura. Luisteraars, gewoon naar luisteraars, dan weet je natuurlijk wel meer. Donna Carmela is natuurlijk wel de titel. Eigenlijk toch speciaal voor onze collega Bob Biobio, die gisteren jarig is geweest, luisteraars. Voilà. Komt natuurlijk van iedereen, wat altijd luistert naar Radio Monza, luisteraars. Voilà.

Ja, weer zo'n goeie oude kraker, ook vanuit de jaren 70. Luister, waren vier heren bij elkaar. De pianaars, luisteraars en de vier. Let your head, ben jij toch een goeie kraker van de Waalse. En daarvoor was natuurlijk wel weer een andere single. Die was natuurlijk wel van Urbanus, luisteraars. Ja, Côte d'Azur is natuurlijk wel de titel, luisteraars, voilà. Maar de volgende single zegt toch speciaal voor deze heer vanuit Mazijk, luisteraars. Wat deze dame ermee bedoelt, toch een heel goede vraag. Maar je moet er natuurlijk wel erbij zijn. Zeggen, hey, toch speciaal voor de meer vanuit de Mazijk luistert, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Een man mag niet huilen, ja, het zal ook zo zijn, luisteraars, voilà.

Ja, dat zingertje was eigenlijk toch speciaal voor het is hier vanuit de Mazijnkluisteraars. Ja, het was natuurlijk wel een nederal, maar een single om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Ja, die dame heeft dat natuurlijk wel gevraagd. Was hij toch Jacques Scherp, maar de man mag niet huilen. Klinkt nog altijd even mooi, luisteraars, voilà. Maar de volgende zingertje weer met elkaar. Too Unlimited en Abba erbij, luisteraars, voilà.

weer zo'n tergend langzame kraken van je was een Italiaan erbij. Pepino di Capri is natuurlijk wel zijn naam, maar Roberta is natuurlijk wel deze dame. Luisteraars, maar voor de tijd zijn van 21 uur in zo'n niemand minder dan de Eagles, luisteraars. Voilà!

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

ik toch speciaal voor mezelf. Luisters, kom natuurlijk van de laagste man uit de Nederlandse Nillenburg. Luisters, de koning van de avondshow zit er nog altijd bij. Maar deze Jan van Bussel zit natuurlijk wel tot 23 uur. Luisteraars, voilà.

Dat zijn er toch twee goede krakers vanuit de jaren 60, luisteraars. Uit de 1964 zijn natuurlijk wel de Beach Boys, luisteraars. Good Vibration. En daarvoor was natuurlijk wel Barry Ryan en Louise vanuit de 1968. Twee goede krakers bij elkaar, luisteraars. Voilà. Maar de volgende zingen ze een tergend langzame kraken van je welste. Ja, eigenlijk toch speciaal voor onze collega B.O.B.O. die gisteren jarig is geweest. Komt natuurlijk wel van Speedy en ieder ander bij je, luisteraars. Wiltura, het kan niet zijn, maar het is zo, luisteraars. Hij is weer jarig geweest, gisteren, luisteraars. Voilà.

kan natuurlijk wel niet zijn, maar is toch gisteren jarig geweest. Luister, oncollega B.O.B.O. Luisteraars, komt natuurlijk wel van Speedy, maar de rest erbij. Hij heeft er natuurlijk wel van genoten. Nou, luisteraars, voilà. Maar de volgende singerswaantje van Jetty Paletti, gewoon weer Herman erbij, luisteraars. Voilà.

Ja, deze Nederlandse dame weet dat nog altijd. De luisteraars, Jetty Paletti is nog altijd haar naam, zullen we zeggen. Maar deze Herman, luisteraars, is natuurlijk wel iets anders. De luisteraars, maar toch een goede kraker langs de Nederlandse kant, luisteraars. Voilà. Maar de volgende single zeg ik toch speciaal voor Mia en Marina, luisteraars. Komt natuurlijk wel van Angel vanuit Nerutere, luisteraars. Voilà.

toch een goede oude kraker langs de Nederlandse Limburger. Luisteraars van hem zijn natuurlijk wel de fietsenframe. En een wals met Maria was eigenlijk toch bedoeld voor deze Mia en Marina. Kreeg natuurlijk wel van Angel of alle drie vanuit Nerutere. Luisteraars van hem. Maar de volgende single is wel een Italiaan. Luisteraar woont al jaren. Woont hij natuurlijk wel hier in België, langs de Limburgse kant. Maar deze Irma heeft natuurlijk wel gevraagd, eigenlijk toch speciaal voor Mia en Marina en ook Angel en alle loosters met mezelf erbij, Rocco Granata.

Yes, ook al 66 jaar geleden met deze single erbij met Rocco Granata. Luisteraars, vanuit de 1960. We zitten al in 2026. 66 jaar met deze Marina erbij. Was eigenlijk toch bedoeld voor deze Marina, Amia, Alofolangel, aan alle luisteraars. Kwam natuurlijk wel van Irma luisteraars. Voilà.

is precies als 70 jaar geleden met deze Elvis Presley bij Don't Be Cruel. Ja, dan klinkt het altijd even mooi tot de mannen. Al zitten we natuurlijk wel in 2026. Ja, het klinkt nog altijd even mooi tot de mannen. Luister als voilà.

zijn natuurlijk wel twee singles bij elkaar iets met het warmte te maken. En luisteraars, de eerste was natuurlijk wel Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Maar deze daarna winter, luisteraars, de zwoele zomer kan er altijd komen. Gisteren was het warm, vandaag iets anders, maar morgen zal het weer warm zijn. En luisteraars, maar toch twee goede kraken met de zomer erbij, luisteraars. Voilà!

Weer zo'n goede kraker, luisteraars ook vanuit de jaren 70. Daar was natuurlijk wel een broer en zuster erbij. Dat samen waren natuurlijk wel de Carpenters. Maar het gewoon, Mr. Postman zit er nog altijd bij. Luisteraars, voilà.

niet, als je deze nog altijd hoort, kun je altijd genieten tot aan met de luisteraars. Zijn naam is nog altijd Bruno Mazurek, luisteraars. Je gaat zo lang met hier getanst. Ja, is natuurlijk wel iets anders, luisteraars, voilà. Maar de volgende zing is weer langs de Nederlandse kant, waar natuurlijk wel één dame en vier heren bij elkaar, Corrie en de Rekels, luisteraars, voilà. Maar toch een goede kraker van je Waalse. Eigenlijk toch speciaal voor deze tante Mia, komt natuurlijk wel van John Heithuizen uit Amsterdam, met de markt erbij. Ja, je moet er wel iets erbij zeggen. Weet je natuurlijk wel meer en meer. Huilen is voor jou te laat. Meer kan natuurlijk wel niet zeggen. Luisteraars, voilà.

kan natuurlijk wel niet laten een goede kraker van die laatste langs de Nederlandse kant. De luisteraars, voilà. Scorrie en de regelsluisters. Huilen is voor jou te laat, is natuurlijk wel iets anders. Maar jullie toch speciaal wezen tante Mia vanuit Amsterdam. Komt natuurlijk wel van John en ook van Mark ook erbij. Luister, geen goede kraker om nooit te vergeten, luisteraars, voilà.

Ja, toch weer zo'n goede kraker van je Waalse instrumentaal tot en met de luisteraars. Voilà. Paul de Severinle is natuurlijk wel deze heer, zullen we zeggen. Alleen instrumentaal tot en met. De Lones Melody was natuurlijk wel de titel, luisteraars. Voilà. Maar voor de tijd zijn van 22 uur ook zo'n goede oude kraker. Electric Light Orchestra, oftewel ILO luisteraars. Tot de tijd zijn van 22 uur en na 22 uur gaan we een uurtje erbij pakken, luisteraars. Voilà. ILO, een goede kraker van je Waalse. Voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

tijd zijn van 22 uur is er altijd eentje van Status Quo bij je luisteraars. Ook al lang een titel tournament luisteraars. I don't any remember me anymore. Het is toch een goede kraker van je Maanse luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch al 4 minuten na 22 uur tot 23 uur ben ik er nog altijd bij je luisteraars. Voilà.

Ja, het waren natuurlijk wel twee singles bij elkaar langs de Nederlandse kant. Dan luister aan Solaan. Bonnie Solo is nog altijd de eerste single. Het is koud zonder jou. Is natuurlijk wel iets anders. Moet een beetje ambiance erbij pakken. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Dat is natuurlijk wel John de Bever, luisteraars. Hey John, meer gewoon niet te zeggen. Dan luisteraars, voilà.

Het waren natuurlijk wel drie singles bij elkaar langs de Nederlandse kant. Luisteraars, voilà. De eerste single was natuurlijk Matthijs Koning, luisteraars. Ja, dat is mooi. Daarna was natuurlijk wel deze single van Marco Schuitmaker met iets anders, luisteraars. En de laatste was eens een mooi waar. Ik wil lachen. Twee, drie goede singles langs de Nederlandse kant, luisteraars. Voilà.

toch twee zingers langs de Nederlandse kant luisteren. De laatste is natuurlijk wel Frank Verkooyen. Voor altijd bij mijn luisteraars. En daarvoor natuurlijk wel de Rambo's. Chef van mij zit er nog altijd bij. Loos er twee goeie krakers. Neemt de Nederlandse kant luisteraars. Voilà.

0: jou.
1: Ja, ja, klinkt natuurlijk wel een beetje raar als je van John Terra luistert. Zonder jou is natuurlijk wel zijn ding. Luisteraars, wel aan. En daarvoor waren het duurt twee kindsingers bij elkaar. Eens van niemand minder dan Cliff Riley en Luc van Meeuwen. En natuurlijk Bart Herman erbij. Luisteraars, wel aan. Maar de voorlaatste single is er eentje van die Batse klassers. Luisteraars, wel aan.

0: er zijn natuurlijk wel zoveel singers, maar die ze botsen, klatsen ze mee. Dus voor mij is er nog altijd de beste wat er altijd is geweest. Luisteraars, maar een kleine sets zitten nog altijd bij. Luisteraars, voilà. Jammer genoeg zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest een leuke avond en een hele prettige nacht erbij, luisteraars. Voilà.
1: Let me...

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Ochtend, middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

durfde jij nog op straat komen? Besmettelijken! Jij moet u zeker niet.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.